0: weer, op veel plaatsen regen bij 15 tot 19 graden en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenacht, het is nu 3:00.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. De Indiase piloot, die werd aangevallen tijdens de Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv, verkeert in stabiele toestand in een Saoedisch ziekenhuis. Uit de vluchtgegevens blijkt dat het toestel tijdens het cockpitgevecht in korte tijd meer dan 4 kilometer hoogte verloor, voordat passagiers en een reserveduo de controle herstelden. Israël vermoedt een terreurdaad gericht op de betrekkingen met de Verenigde Arabische Emiraten. Fly Dubai heeft uit voorzorg alle vluchten van en naar Israël opgeschort. De Koninklijke Marechaussee stopt vanaf morgen met de vaste binnengrenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld. Die controles worden vervangen door een verruimde vorm van het mobiel toezichtveiligheid. Daardoor kan de Marechaussee flexibeler, langer en intensiever controleren langs de Belgische en de Duitse grens. Wel mag nog steeds maar een deel van het passerende verkeer worden stilgezet. Duitsland zet zijn eigen grenscontroles voorlopig wel nog door. De cybercriminelen die inbraken bij boodschappen bezorgen Flink hebben nog geen cent verdiend aan hun hack. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. De hackers eisten zo'n 10 euro per klant in cryptovaluta om hun persoonlijke gegevens niet te verkopen op het dark web, maar tot nu toe heeft er nog niemand betaald. Volgens de criminelen zijn de gegevens van 1 miljoen klanten en duizenden medewerkers buitgemaakt. Er zouden geen wachtwoorden en financiële gegevens zijn gestolen bij de hack. En in de Amerikaanse staat Massachusetts hebben 270 katholieke priesters decennia lang bijna 1000 kinderen misbruikt. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek van het lokale openbaar ministerie naar 3 bisdommen. De kerkleiding was van het misbruik op de hoogte, maar greep niet in om de eigen reputatie te beschermen. En strafrechtelijke vervolging van de priesters is nu niet meer mogelijk, voornamelijk omdat de misdrijven inmiddels al zijn verjaard. Het weer, op veel plaatsen regen bij 15 tot 19 graden en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Others are talking. We're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

0: Dit is iTurn Radio op jouw donderdag. iTurn Radio. Goedenacht, het is nu 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. De Indiase piloot, die werd aangevallen tijdens de Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv, verkeert in stabiele toestand in een Saoedisch ziekenhuis. Uit de vluchtgegevens blijkt dat het toestel tijdens het cockpitgevecht in korte tijd meer dan 4 kilometer hoogte verloor, voordat passagiers en een reserveduo de controle herstelden. Israël vermoedt een terreurdaad gericht op de betrekkingen met de Verenigde Arabische Emiraten. Fly Dubai heeft uit voorzorg alle vluchten van en naar Israël opgeschort. De Koninklijke Marechaussee stopt vanaf morgen met de vaste binnengrenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld. Die controles worden vervangen door een verruimde vorm van het mobiel toezicht veiligheid. Daardoor kan de marechaussee flexibeler, langer en intensiever controleren langs de Belgische en de Duitse grens. Wel mag nog steeds maar een deel van het passerende verkeer worden stilgezet. Duitsland zet zijn eigen grenscontroles voorlopig wel nog door. De cybercriminelen die inbraken bij boodschappen bezorgen flink hebben nog geen cent verdiend aan hun hack. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. De hackers eisten zo'n 10 euro per klant in cryptovaluta om hun persoonlijke gegevens niet te verkopen op het dark web, maar tot nu toe heeft er nog niemand betaald. Volgens de criminelen zijn de gegevens van 1 miljoen klanten en duizenden medewerkers buitgemaakt. Er zouden geen wachtwoorden en financiële gegevens zijn gestolen bij de hack. En in de Amerikaanse staat Massachusetts hebben 270 katholieke priesters decennia lang bijna 1000 kinderen misbruikt. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek van het lokale openbaar ministerie naar 3 bisdommen. De kerkleiding was van het misbruik op de hoogte, maar greep niet in om de eigen reputatie te beschermen. En strafrechtelijke vervolging van de priesters is nu niet meer mogelijk, voornamelijk omdat de misdrijven inmiddels al zijn verjaard. Het weer: op veel plaatsen regen bij 15 tot 19 graden en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we wolken, zon en ook wat regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: Goedemorgen, het is nu 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op iTurn Radio. Woonminister Buchholz O'Sullivan grijpt in bij de makelaarsbranche. Er komt een register en een klachtenloket voor ontevreden huizenkopers en verkopers. Veel mensen denken dat het makelaarstraject niet eerlijk verloopt. 1/3 van de ondervraagde klanten van makelaars heeft 1 of meer klachten. 90% ging over makelaars lid van een branchevereniging. Ondanks gedragscodes en beloftes is de situatie bij makelaarsorganisaties niet verbeterd. Dus grijpt de minister nu in. In Rhenen is de ME ingezet na vernielingen bij het gemeentehuis. 2 ruiten sneuvelden door vuurwerk. Enkele honderden mensen kwamen gisteravond betogen bij een raadsvergadering over noodopvang. Een 25-jarige inwoner van Veenendaal is opgepakt wegens openbare dronkenschap en het verstoren van de orde. Toen de politie weg was, ging het opnieuw mis, waarna de mobiele eenheid werd ingezet. De Rhenense raad nam uiteindelijk met 15 stemmen voor en 3 tegen de verplichting over vanuit de spreidingswet om 110 mensen op te vangen. De executie van Christa Pike, die door het Hoge Rechtshof in de VS alsnog groen licht kreeg, lijkt te zijn mislukt. Na het toedienen van de dodelijke injecties klopte haar hart nog en ze was hoorbaar aan het snurken, zeggen haar advocaten. Christa Pike kreeg als jongste vrouw ooit de doodstraf voor de moord die ze als 18-jarige in 1995 pleegde op een 19-jarige vrouw. Pikes toenmalige vriend zit levenslang uit wegens medeplichtigheid. Christa Pike zat 30 jaar in de dodencel. Het is niet duidelijk wat er is misgegaan tijdens de executie. De gletsjers in de Zwitserse Alpen hebben zwaar te lijden gehad onder de voorbije hete zomer. Dit jaar verdwenen op de beroemde grote Aletsch- en Rhône-gletsjer meer ijs dan ooit gemeten. Kleine gletsjers verdwenen zelfs helemaal. Bijna 20% van het gletsjereis in de Alpen is de voorbije 5 jaar gesmolten of verdampt. Alleen in 2022 was de daling groter, toen verdween bijna 6% van het gletsjereis. Het weer. In het noordoosten eerst enkele felle onweersbuien. Verder is het bewolkt, met aan de westkust ook perioden met zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: surpris, tu sais, de te savoir à Paris. Non, je n'ai pas oublié encore, ni le bain de la fontaine, ni la robe collée sur ton corps, ni les mots du poème. Comment pourrais-je oublier?
1: Wat een stem, hè? Die gerold stond voor vele intro's van James Bond films in de gouden tijd. Shirley Bassey deed een uitstapje met Alain Alon en Troy Ringo. Het was 1983. In the middle of the roadshow. Hoor je Aswad. Don't turn around.

0: Goedemiddag, het is 12 uur.
1: Dit is Erwin Veenstra met het radionieuws op iTurn Radio. In ons land zijn opnieuw 4 mensen overleden aan de gevolgen van het Westnil-virus. Daarmee komt het totale aantal sterfgevallen bij de huidige uitbraak op 9, meldt het RIVM. Bij 56 mensen is tot nu toe een besmetting vastgesteld, vooral in Zuid-Holland en Utrecht. Het virus wordt via muggen overgedragen en veroorzaakt bij de meeste mensen geen klachten. Het RIVM denkt dat de piek inmiddels voorbij is, omdat het aantal nieuwe besmettingen de afgelopen weken is afgenomen. Pakistan heeft opnieuw 2 provincies in Afghanistan bestookt. Zeker 9 mensen zijn daarbij volgens de Taliban gedood. Er raakten ook 11 mensen gewond bij die aanvallen. Pakistan meldt dat de beschietingen waren gericht op plekken waar terroristen zich hadden verschanst. Ook zouden grote hoeveelheden wapens en munitie zijn vernietigd, die in die schuilplaatsen lagen opgeslagen. Het Radboud UMC is erin geslaagd om bij 20 vrouwen met vulvakanker de clitoris weer volledig te laten functioneren. De gereconstrueerde clitoris kan dan ook weer een orgasme geven. Tijdens de verwijdering van de tumor worden de zenuwbundels van de clitoris losgemaakt en met een stukje wangslijmvlies hersteld. Voor mannen met peniskanker was een reconstructieve ingreep al 4 decennia mogelijk. Er komt steeds meer wetenschappelijke kennis over het vrouwelijk lichaam. En de Amerikaanse staat Tennessee stopt voorlopig met executies, na de dramatisch mislukte executie van Christa Pike vannacht. Ze overleefde 2 injecties met een dodelijke stof en is daarna naar een ziekenhuis gebracht. De Republikeinse gouverneur van Tennessee laat een onderzoek uitvoeren naar de gang van zaken in de gevangenis, waar Pike moest worden geëxecuteerd. Haar arts zegt dat ze door de mislukte executie mogelijk hersenletsel heeft opgelopen. Het weer, in het oosten nog een buitje, verder vrijwel overal droog. De zon laat zich iets vaker zien en de maxima liggen zo rond de 20 graden bij een matige westenwind. En tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
3: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
3: The rhythm.
5: The music.
4: The music.
5: Music. Oh, I love stuff.
6: Now, here comes the music.
7: Are you ready?
8: Okay, boys.
9: Here we go.
10: You're listening to
11: iTurn Radio.
12: De lunchbreak ruist als het water van de Noordzee.
13: Dit is de lunchbreak.

inderdaad wel, hè. Ja, donderdagmiddag. Hey, gezellig als je weer bij mijn scheumaar aan tafel mee, zou ik zeggen. Want we hebben weer een heleboel lekkere muziek voor je klaarstaan hier deze donderdagmiddag. Ja, inderdaad wel. En ik heb het allemaal over U2 natuurlijk met mijn The Unforgettable. Voor de liefhebbers natuurlijk. En ja, een beetje rock and roll in de casserole op donderdag kan nooit kwaad. Wat zit er in jouw brooddoos? Wel, je mag het ons altijd laten weten natuurlijk. We zijn er altijd al een klein beetje benieuwd naar dat, ja, dat wel. Hier is Bruce Springsteen, The River. Hopelijk staat er nog wel een beetje water in, of is er alweer wat water in komen te staan, hè, inderdaad wel. Want het stond al droog, hè, de rivier tegenwoordig.

En waar is de tijd? Waar is de tijd dat de radio nieuw was natuurlijk? En toen er nog veel bootjes op de Noordzee lagen. Dat is weer al lang geleden natuurlijk. Radio Gaga, dat allemaal van Queen. En dat allemaal hier in de lunchbreak op jouw donderdag, als het je verjaardag is, zou ik zeggen. Van harte welkom en het smakelijk eten. En maak er een onvergetelijke dag van, want er is maar één zo'n dag in het jaar natuurlijk. En dat is de dag dat je verjaart. En dat kan ik je wel vertellen. Hier is Nena, 99, Love Balloons.

onredelijkheid voor vandaag live, helemaal live uit de LP van Steve Harley. En hier komt de Sun donderdagmiddag. Smakelijk eten, wat ga je ook nog doen deze namiddag? Wel, waarschijnlijk ga je nog werken. Of heb je iets anders te doen? Wel, je mag het ons altijd laten weten natuurlijk. Ja, dat was dus Steve Harley als onredelijkheid. Hier is Billy Joel en Piano Man.

meest complete song ooit. Daarvoor heeft hij een award voor gekregen. Billy Joel natuurlijk. En dit allemaal met zijn Piano Man. Als je zo even kijkt, wel, dan is het stel aan tijd geworden dat we dan straks ook het heetste nieuws geven natuurlijk. En dit keer gaat het over Cyndi Lauper, haar LP. Haar allereerste LP, dacht ik. Ja, inderdaad wel. Ik neem afscheid van jullie met Willy Tura. En hier is hij met Vlaanderen.

0: vind het gewoon lekker.
1: Lunchbreak, breaking news toen.

donderdagmiddag van harte welkom en deel 2 van de lunchbreak natuurlijk. En we zijn er nog tot 1 uur hier voor jou op de radio. Het lunchbreak, breaking news van toen. We gaan terug in de tijd naar 1984 met Cyndi Lauper. In 1984 wordt Cyndi Lauper de eerste artiest met 5 Grammy-nominaties sinds Bobby Gentry in 1967. Van deze 5 nominaties weet zij er eentje te verzilveren: Best Newest Artiest. Haar debuutalbum She's So Unusual is inmiddels ruim 16 miljoen keer over de toonbank gegaan. Hier is ze met haar nummer uit die LP. Hier is ze met Time After Time.

0: Lunch Break met Patrick Jacobs. Hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-up van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest
2: van de week, het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat.
0: Geniet dus extra van je lunch met de Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.

0: luisteraar bij onze Red App tot en met morgen vrijdag natuurlijk. En dit was Jonathan Blue.
1: Patrick, wat zit er vandaag in jouw broodtrommel?
0: Wat zit er nog in de broodtrommel? Wat er nog van overschiet is wel, dat is eventjes kijken. Niemand meer en niemand minder dan Jan Leijers. Case Choice, Cindy Loop hebben we gehad, ja. R.E.M. En dan hebben we ook nog natuurlijk, eventjes kijken, Dire Straits. En dit allemaal met hun Brothers in Arms. Dat zal zo'n klein beetje zijn voor vandaag, denk ik. En we gaan starten met Jan Leijers. En dit allemaal met zijn Only Your Love.
2: Looking back.

gedaan, hè. Domino. Ja, Domino pizza's, dat ken ik dan wel. Maar Domino van Clouseau, die ken ik ook wel en die mag ik ook wel smaken. Tot en met morgen zijn ze onze artiesten natuurlijk van de week. Hier is Case Choice en Not Addicted.

0: woonachtig tegenwoordig in Amerika natuurlijk. Heeft zich laten helemaal omvormen tot een man. Ja. Case Choice, toen noemden ze nog zo. En dit allemaal gaat Not at the Addict. Ja, ze voelden zich niet aangetrokken door de mannen. Nee, inderdaad niet. Zo, ja, iedereen zijn keuze natuurlijk. Iedereen zijn eigen smaak. Maar als ik nu even op de klok kijk, wel, dan is het tijd geworden om afscheid van jullie te nemen. Wat mij betreft graag tot morgen voor een volgende show van de lunchbreak natuurlijk. En morgen zijn we vrijdag. Morgen gaan we weer het weekend in.
1: De toetjesplaat van de dag.
0: De toetjesplaat van de dag is deze geworden van Dire Straits. En hier zijn ze met Lady Rider. Tot morgen, bedankt om te luisteren. Blijf naar die fantastische radiostation luisteren. Want er komen nog een heleboel goede programma's aan natuurlijk. Met een hele lekkere muziek. Tot dan en maak er nog een mooie dag van. Bye bye.

0: Dit is iTurn Radio, op jouw donderdag. iTurn Radio. Goedemiddag, het is nu 1 uur.
1: Dit is Erwin Veenstra met het radionieuws op iTurn Radio. Vakbonden FNV en CNV dreigen met wekelijkse stakingen in het streekvervoer. Als werkgevers niet ingaan op hun eisen, willen de bonden vanaf 12 oktober tot aan de kerst 1 dag per week het werk neerleggen. De bonden willen 6% meer loon en de werkdruk moet omlaag. Busvervoer in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag valt niet onder deze cao en wordt dus niet geraakt door de aangekondigde acties. In Gazastad worden vandaag 105 slachtoffers begraven van een Israëlisch bombardement uit 2023. De lichamen lagen sindsdien onder het puin van een wooncomplex en konden niet eerder worden geborgen. Volgens Al Jazeera verbleven daar destijds veel Palestijnen die uit het noorden van Gaza waren gevlucht. Door het staakt het vuren kunnen reddingswerkers vaker bij verwoeste gebouwen komen. De Palestijnse burgerbescherming schat dat er nog eens 8000 mensen onder het puin liggen. In ons land zijn opnieuw 4 mensen overleden aan de gevolgen van het Westnil-virus. Daarmee komt het totale aantal sterfgevallen bij de huidige uitbraak op 9, meldt het RIVM. Bij 56 mensen is tot nu toe een besmetting vastgesteld, vooral in Zuid-Holland en Utrecht. Het virus wordt via muggen overgedragen en veroorzaakt bij de meeste mensen geen klachten. Het RIVM denkt dat de piek inmiddels voorbij is, omdat het aantal nieuwe besmettingen de afgelopen weken is afgenomen. En Israël zegt dat het Groot-Brittannië vooraf heeft gewaarschuwd voor een mogelijke Iraanse aanval op een Britse luchtmachtbasis. Premier Netanyahu zegt dat zijn land begin september informatie daarover heeft gedeeld met Londen. Afgelopen weekend werden bij de basis in Fairford 5 Britten opgepakt, op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. De Britse politie onderzoekt nog of een buitenlandse staat betrokken was. Iran ontkent iedere betrokkenheid. Het weer, in het oosten nog een buitje, verder vrijwel overal droog. De zon laat zich iets vaker zien en de maxima liggen zo rond de 20 graden bij een matige westenwind. En tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
2: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
2: The rhythm.
5: The music.
4: The music.
5: Music. Oh, I love stuff.
6: Now, here comes the music.
7: Are you ready?
8: Okay, boys. Here we go.
9: You're listening to iTurn Radio.

en Zoe. Het begon vandaag met Django Wagner en The New Timeless. Where is the love? Welkom bij een nieuwe aflevering van De Zwart hier bij iTunes. Tot 2 uur hits en classics. En dan kijk, tijd nu voor Jennifer Lopez. You have my love.

Val Wolverijn hier bij iTunes met deze If You Had My Love van G-Low. Onderweg bij ons Billy Joel en Lionel Richie. iTunes Radio. Yo, every day I

Een klassieker uit de jaren 70. Uit oktober 1978. Een Grammy bekroonde album van deze Billy Joel. En dit nummer komt daaruit. My Life. We zijn ondertussen al donderdag. En dat betekent dat we iets meer sfeer gaan maken in deze middag. Straks ook een beetje zomerse muziek. Met Nick Kershaw en Manu Chao. Eerst deze Coldplay. Heeft er ooit eens eentje gemaakt met Avicii. Maar ook eentje met Hardwell. En dit is hem. Een sky full of stars. Hier op deze donderdagmiddag. Bij iTunes.

0: toch leuk, hè? Die Spaanse taal. Me gustas tú. Ik vind jou ook leuk. Ondertussen 25 jaar oud, dit ding. Van Manu Chao. Groot nieuws voor de Clouseau-fans, want ze hadden optreden gepland in het Boudewijnstadion in Brussel. Het Koning Boudewijnstadion. En kortste keren was het uitverkocht. En ook voor het extra concert op 6 augustus 2027 vlogen alle tickets de deur uit. Ze zijn nu aan het beraadslagen met de organisator om een derde stadionshow te maken. Mooi is dit.
1: Radio Reloj.
0: Tot aan de parelplaats. Hebben we nog deze van GoBand. Ja.

van de Canada. Deze Kisha. Ik hou van dit soort vrouwen. Een beetje rossen met een vogelnestje bovenop. We kennen ze van Hideaway. De wereldhit. Maar deze week paardenplaat bij ons hier bij iTunes. Tot en met zondag. A giant in my heart. 1 oktober vandaag. Zijn jarig. Jan-Jaap van der Wal. Hij wordt er 47 vandaag. En wie wordt er 83? Dat is deze meneer Adamo.

Het lied beschrijft op een speelse manier de herinnering aan jonge vrouwen op het strand. Ze sporten om hun figuur te behouden en de aandacht te trekken van de strandgangers. Ja. Salvataro Adamo. Hij wordt er vandaag 83. Onderweg bij ons is Yes. En Milo. Die komt ook nog langs. En als het over speelse vrouwen gaat, ja, dan komt die wel in aanmerking. Madonna, hier bij iTurn, Like a Prayer.

Het is een van onze favoriete zangers hier in de connectie, Michael McDonald. In dit geval hoorde je hem bij zijn band The Doobie Brothers uit de jaren 70. Het draaide bij What a Fool Believes in de Oud en Nieuw. Want is het niet prachtig om elk uur in dit radioprogramma Oud en Nieuw te vieren? Ja, dan tellen we af naar nummers zoals dit. Want wij draaiden eerst de nieuwere uitvoering daarvan. En die is gemaakt door de Bad Business Club samen met Sam Bear. En dat klinkt best lekker. Dat noemen we Yacht Rock, net zoals de uitvoering

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. De overheidsplannen om misstanden bij makelaars aan te pakken gaan de NVM en de vereniging Eigen Huis nog niet ver genoeg. Minister Buchholz O'Sullivan wil makelaars verplicht opnemen in een register en komt met een landelijke klachtenregeling. De NVM wil makelaars laten aantonen dat ze voldoende kennis en ervaring hebben voordat ze in dat register komen. En vereniging Eigen Huis wil ook strengere regels rond bezichtigingen en biedingen, want nu zijn er te vaak klachten over oneerlijke biedprocedures. Rijkswaterstaat heeft de grootschalige versterking en vernieuwing van de afsluitdijk officieel afgerond. Minister Karremans van Infrastructuur stelde vanmiddag een nieuw gemaal en spuissluizen in gebruik in Den Oever. Dankzij die nieuwe installaties kan er bijna de helft meer water vanuit het IJsselmeer naar de Waddenzee worden afgevoerd. En daarmee is de meer dan 90 jaar oude dijk veel beter bestand tegen het stormseizoen en de stijgende zeespiegel van de komende jaren. Een met ebola besmette medewerker van Artsen zonder Grenzen wordt nu opgenomen in het Leids Universitair Medisch Centrum. De hulpverlener raakte besmet tijdens werkzaamheden in de Democratische Republiek Congo, waar al maanden een ernstige ebola-uitbraak heerst. Het RIVM benadrukt dat de patiënt in zeer strikte isolatie wordt verpleegd en ook dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. In Congo zijn inmiddels duizenden mensen aan een variant van het dodelijke virus overleden. En scheepsbouwer Damen eist een schadevergoeding van bijna 4,7 miljard euro van de Duitse overheid na het schrappen van een grote fregattenorder. Damen zou 6 marinevaartuigen bouwen, maar Duitsland besloot die miljardenopdracht in te trekken vanwege vertragingen en oplopende kosten. Maar de Nederlandse scheepsbouwer houdt de Duitse regering zelf verantwoordelijk voor de opgelopen vertraging, omdat de beslissing om de order in te trekken louter om politieke redenen zou zijn genomen. Het weer, het klaart op, maar er kan nog wel een bui vallen. Alleen in de kustgebieden staat er een matige westenwind bij een graad of 20. Vannacht is het overwegend droog bij 6 tot 12 graden. Morgen wordt het een droge dag met regelmatig zon en 20 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: This is your iTunes Radio.
3: And now on iTunes Radio.
4: Prachtig, uit 80.

0: iTunes Radio. Op jouw donderdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenavond, het is nu 6 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. In Nepal zijn zeker 15 mensen omgekomen door een verwoestende lawine in de Himalaya. Hun lichamen zijn geborgen in het basiskamp van de berg Himlong Himal nadat de lawine zondagochtend toesloeg. Onder de 15 doden zijn zeker 2 berggidsen en er wordt ook nog 1 persoon vermist. Het is een van de dodelijkste klimrampen in Nepal in meer dan 10 jaar tijd. Extreme sneeuwval en overstromingen maken de situatie in het berggebied momenteel extra gevaarlijk. De EU gaat zogenoemde terugkeerhubs oprichten in landen buiten Europa. Daar is vandaag een akkoord over bereikt door de EU-ministers. Afgewezen asielzoekers kunnen straks naar zo'n hub teruggestuurd worden als ze niet terug kunnen naar hun eigen land. Een grote meerderheid stemde voor de strengere regels, waaronder Nederland en Duitsland. Verschillende landen hopen nog dit jaar afspraken te maken met landen als Rwanda of Oeganda. Maar mensenrechtenorganisaties zijn kritisch. De Franse scholierenprotesten tegen overvolle klassen en slechte schoolgebouwen zijn geëscaleerd tot gewelddadige rellen door het hele land. In steden als Roubaix en Nantes is brand gesticht in scholen en in Marseille werd een docent zelfs met benzine overgoten. De protesten begonnen midden september nadat bekend werd dat de overheid tientallen miljoenen op onderwijs gaat bezuinigen. De Franse politie treedt hard op en heeft inmiddels ook al honderden demonstranten gearresteerd. En 3 bemanningsleden op Schiphol zijn vanochtend betrapt met alcohol op. Bij een grote controle van een marechaussee bleken 2 stewards te veel te hebben gedronken. Zij kregen boetes tot €425. Ook een piloot testte positief. Hij bleef net onder de boetegrens, maar kreeg wel direct een vliegverbod van 1,5 uur. Voor personeel geldt namelijk dat ze 0,0 alcohol in hun bloed mogen hebben als ze vliegen. De marechaussee controleerde 669 medewerkers van verschillende vluchten. Het weer, het klaart op, maar er kan nog wel een bui vallen. Alleen in de kustgebieden staat er een matige westenwind bij een graad of 20. Vannacht is het overwegend droog bij 6 tot 12 graden. Morgen wordt het een droge dag met regelmatig zon en 20 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Are talking. We're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

Van sinaas ga ik niet uit mijn bol. Aha. Probeer nou dit eens voor de lol. Ik drink dus zelf geen alcohol. Ja, soms een wijntje voor de lol.

0: oude stom.
1: Ik heb het reuze naar mijn zin. Doe jij de saus er maar vast in. Is Jaap al weg? Oh, dat is snel. Nou ja, ik zie hem

dan het meest geprezen album uit Sommers carrière. Voor de release van On The Radio, het greatest hit volume 1 en 2. Het wordt tevens haar laatste studioalbum natuurlijk voor Casablanca. Het bereikte namelijk nummer 24 in de LP Top 100 hier in Nederland.

0: van het programma. Jouw eerste donderdagavond ook weer na de grote vakantie. Het programma tussen toen en nu. Het begin van jouw dansavond. En de volgende nog veel meer. Dat kan ik je verzekeren. We gaan eruit met niemand anders dan de buurvrouw. Gaat ze nog kreunen ook? Jawel. Earth, Wind & Fire, daar hebben we het over. En ik zeg tot de volgende. Hier is In De Stoom.
1: Dit is de kreunende buurvrouwplaat van de week.

0: iTurn Radio. Op jouw donderdag. iTurn Radio. Goedenavond, het is nu 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. De NS gaat drones inzetten om graffiti-vandalen op rangeerterreinen op te sporen. Het vandalisme kost jaarlijks miljoenen euro's en zorgt voor kortere treinen doordat wagons uit de roulatie worden gehaald. De slimme drones kunnen 's nachts vliegen, schijnwerpers gebruiken en ook live berichten naar indringers roepen. Ook maakt de NS met grote stickers over besmeurde treinen de handtekeningen van de spuiters onleesbaar. Dat moet de pakkans vergroten en de schade makkelijker te verhalen maken op de daders. De politie ontruimt samen met de mobiele eenheid een gekraakt pand aan de Grondelstraat in Arnhem. Tientallen krakers zaten sinds dinsdagnacht in de voormalige sportschool om te demonstreren tegen leegstand en de woningnood in de Gelderse hoofdstad. Omdat de krakers na een oproep aan het eind van de middag weigerden om te vertrekken, greep de politie in op last van het Openbaar Ministerie en burgemeester Marcouche van Arnhem. Het kabinet en de sociale partners praten volgende week woensdag op het Catshuis voor het eerst over een nieuw sociaal akkoord. Onder meer premier Jetten en minister van Sociale Zaken Veilbrief sluiten aan. Het overleg werd mogelijk toen het kabinet een omstreden miljardenbezuiniging op uitkeringen schrapte. Het doel is om te komen tot hervormingen in de sociale zekerheid die moeten zorgen voor grote besparingen. Naast vakbonden als FNV en CNV schuiven ook werkgeversorganisaties als WNO-NCW en MKB Nederland aan. En Oekraïne heeft voor het eerst een zelfgemaakte ballistische raket ingezet tegen Rusland. Dat heeft president Zelensky bekendgemaakt. Die zogenoemde FP7-raket heeft een bereik van zo'n 200 kilometer en draagt een zwaardere lading dan de drones die Kiev nu veel gebruikt. Met het nieuwe eigen wapen wil Oekraïne vooral Russische lanceerinstallaties uitschakelen om verdere aanvallen te voorkomen. Bovendien maakt de eigen productie het land minder afhankelijk van westerse bondgenoten. Het weer, het klaart op, maar er kan nog wel een bui vallen. Alleen in de kustgebieden staat er een matige westenwind bij een graad of 20. Vannacht is het overwegend droog bij 6 tot 12 graden. Morgen wordt het een droge dag met regelmatig zon en 20 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: You're listening to The Ricky Tunson Show, here on iTurn Radio.

Welkom bij weer een nieuwe Ricky Thompson Show. Back to the old school. Terug naar onze schooltijd van de jaren 80. Met funk, old school grooves en disco. Met in deze laatste twee uurtjes van vandaag muziek van onder andere Fonda Rae, Tom Brown, Renee en Angela en straks Shalamar. En nu is een track uit 1982. De 12-inch dry mix van Extra Special. De Britse jazz-funk-formatie Atmosphere. Enjoy the show!

Atmosphere met Extra Special uit 1982. En straks bijna zoals gewoonlijk weer suggesties van Roland, Erwin en Peter. Nu een suggestie van Anne. Dit is Shalamar hier

kwam van een independent platenlabel Straight Line. En je hoorde Give Me All Your Love van Brenda Hilliard uit 1981. En de volgende LP komt uit 1982. Seventh Heaven heet die. En dit is Maurice Messiah hier in de Ricky Thompson Show.

We gaan naar een suggestie van Peter. Jij dacht dat het wel leuk zou zijn om weer eens wat van René en Angela te draaien. Zeker, helemaal niks mis mee. Ik heb de LP Rise erbij gepakt. En we gaan naar het laatste nummer van kant 2. Take me to the limit, René en Angela.

1983 van de LP Rise. René en Angela, René Moore en Angela Winbush. En ik zie hier op de hoes nog meer interessante namen staan. De Brothers Johnson, Steve Porcaro van Toto, Jeff Lorber en Bruce Swedeen. En dat is de technische man die destijds ook de LP Thriller van Michael Jackson heeft gemixt.